0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Vlaamse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over drie moeilijke dossiers: energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting, na een marathonvergadering die gistermiddag begon. De vorige twee keer lukte dat niet, nu zijn de ministers er dus wel uitgeraakt. Ze wil de regering extra besparen door voor elke drie vertrekkende ambtenaren nog maar één nieuwe aan te nemen. Er worden meer middelen uitgetrokken om energiezuinig te bouwen en renoveren. De

0: betrokkenen kregen lichtere straffen zoals werkstraffen, celstraffen met uitstel of een geldboete. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz na aanvallen van Iran op Amerikaanse schepen. Iran heeft op zijn beurt ook een grote oliecite in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Emiraten zijn ook 3 Iraanse raketten uit de lucht gehaald. En in Oman zijn nog eens 2 mensen gewond geraakt bij een aanval op een woongebouw. Zakaria El-Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. De prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. De rechtsachter viel dit seizoen op met sterke prestaties en doelpunten. In de competitie scoorde hij al 8 keer en daar kwamen nog eens 4 goals bij in de Europa League. Een knappe bekroning dus voor El-Ouadi. De ochtend start vaak zwaar bewolkt met kans op nevel en mist. Het is tijdelijk droger, maar langzaam verwachten we lichte tot matige regen vanaf het zuiden van het land. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen hetzelfde weer.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: The next train will be leaving from platform 1.
3: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in de West Express. Openen vandaag met gouden ouwe Frankie Avalon en zijn verhaal van Venus. De groep Santa Esmeralda zou in de jaren 80 een hit scoren met Don't Let Me Be Misunderstood. Het originele werk komt van The Animals.

Alle soorten muziek kom je tegen uit de jaren 60, 70, 80 in de West Express. Chris Spending met een nummer speciaal voor de motorrijders, de Motorbiking. Jaren 80 aansnijden met Laidback. Hier zijn ze nog eens met de Sunshine Reggae.

Laat de good vibes get along stronger. En die goede vibraties blijven in het programma zitten. Terug in de tijd met Vlaamstalig werk. Een man die al meer dan 40 jaar muziek maakt. Johan Stols. Ken je nog het concerto voor Natasha?

Een grote meneer in de Vlaamse muziekwereld, Johan Stolz en zijn concerto voor Natasha. Door met Frankie Lyman en de Teenagers, The Little Bitty Pretty One.

Ja, de jaren 60 kom ik zo dadelijk bij je terug uit de jaren 70 met de Tom Robinson Band en de 2468 Motorway. Eerst nog genieten van de Zombies. She's Not There.

Motorway. 2468 Motorway. De rekenles op de motor met Tom Robinson en zijn band. Gazebo. Een eenmalige eendagsvlieg zou je het kunnen noemen. I Like Chopin. Maar wat voor een hit was het?

0: Via Alain Chopin van Gazebo is het weer tijd geworden voor...
1: De instrumentalen van het eer.
0: Dit keer van ZZ aan de Maskers. La Comparsa.

Hopelijk blijft het nieuws ook heel goed deze week. The Edgehopper Anonymous and it's a good news week. Helm op of anders bukken. We gaan schieten met rubberen kogels. Rubber bullets, 10cc.

Ze hebben over de liefdesliedjes. 70% van de muziek bestaat uit liefdesliedjes met name. Heel goed gebruik van gemaakt door de Nederlandse groep, de Jazz Police.

Zeg ik alvast hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Uitsmijter vandaag worden Ike en Tina Turner met de Nutbush City Limits. Eerst nog The Beach Boys en God Only Knows. Graag tot een volgende.

Vlaamse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over drie moeilijke dossiers: energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting, na een marathonvergadering die gistermiddag begon. De vorige twee keer lukte dat niet, nu zijn de ministers er dus wel uitgeraakt. Ze wil de regering extra besparen door voor elke drie vertrekkende ambtenaren nog maar één nieuwe aan te nemen. Er worden meer middelen uitgetrokken om energiezuinig te bouwen en renoveren. De details van de maatregelen in het pakket worden straks om 11 uur toegelicht tijdens een persconferentie. Een jongeman van 23 is door het Assizehof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 20 jaar cel voor de dood van Milan Meert van 15. De feiten gebeurden in september 2021 op een verjaardagsfeest in Oostkamp, waar het slachtoffer met een bajonet werd neergestoken na een ruzie. De jury achtte de man schuldig aan doodslag en volgde daarmee de eis van het Openbaar Ministerie. Acht andere

0: Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. De prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. De rechtsachter viel dit seizoen op met sterke prestaties en doelpunten. In de competitie scoorde hij al 8 keer en daar kwamen nog eens 4 goals bij in de Europa League. Een knappe bekroning dus voor El Ouadi. De ochtend start vaak zwaar bewolkt met kans op nevel en mist. Het is tijdelijk droger, maar langzaam verwachten we lichte tot matige regen vanaf het zuiden van het land. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen hetzelfde weer.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory. Zeg het.

Lekker feel-good nummer om deze ochtend show mee te beginnen. De Pondy Sisters en de Neutron Dance. Ik heb een kopje koffie. Ik hoop dat je het ook bij de handen hebt.

0: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

gingen naar 1977 voor Needles and Pins van Smokey in de ochtendshow. Zo dadelijk gaan we nog eens draaien dat exclusief momentje in die samenwerking tussen die twee Nederlandse artiesten, René Vroeger en Waylon. Straks gaan we draaien. Maar eerst The Cure en Boys Don't Cry. En we hebben natuurlijk een nieuw moment straks met Salim Segers. Want hij is de man met wie ik het moment...

0: you feel good.
1: Nou, dat hoor je hier bij ons. Bij Memory. Casey and the Sunshine Band. And come to my island of that feel good music. Met nu dat moment met René Vroeger en Waylon. Die je ook nog wel kent van The Common Limits. Samen met Ilse de Lange.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Als de zon buiten niet schijnt, dan gaan wij ze wel extra in je huiskamer brengen. Met Aswad en Don't Turn Around. En we zetten de discobal ook nog maar eens lekker aan het draaien. Want hij werd net opgeblonken door mijn charmante assistente. Tijdens onze break bij Memory. Op deze dinsdag 5 mei. En ja, de Sister Sledge. En he is the greatest dancer. Ga zo eens kijken welk Salim Segers momentje ik heb voor jullie. Maar eerst nog Teddy Swims die ook zijn ding gaat doen. Oh.

Daddy Swims in de ochtendshow. Vrienden, we gaan naar een koffiemomentje wat mij betreft. En ik heb voor jou een moment met Salim Segers. Tot aan nieuws en weer. Hou vanavond voor me vrij.

Vlaamse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over drie moeilijke dossiers: energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting, na een marathonvergadering die gistermiddag begon. De vorige twee keer lukte dat niet, nu zijn de ministers er dus wel uitgeraakt. Ze wil de regering extra besparen door voor elke drie vertrekkende ambtenaren nog maar één nieuwe aan te nemen. Er worden meer middelen uitgetrokken om energiezuinig te bouwen en renoveren. De details van de maatregelen in het pakket worden straks om 11 uur toegelicht tijdens een persconferentie. Een jongeman van 23 is door het Assizehof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 20 jaar cel voor de dood van Milan Meert van 15. De feiten gebeurden in september 2021 op een verjaardagsfeest in Oostkamp, waar het slachtoffer met een bajonet werd neergestoken na een ruzie. De jury achtte de man schuldig aan doodslag en volgde daarmee de eis van het Openbaar Ministerie. 8 andere betrokkenen kregen lichtere straffen, zoals werkstraffen, celstraffen met uitstel of een geldboete. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz na aanvallen van Iran op Amerikaanse schepen. Iran heeft op zijn beurt ook een grote oliecite in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Emiraten zijn ook 3 Iraanse raketten uit de lucht gehaald. En in Oman zijn nog eens 2 mensen gewond geraakt bij een aanval op een woongebouw.

0: maar langzaam verwachten we lichte tot matige regen vanaf het zuiden van het land. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen hetzelfde weer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie

Level 42 bij Memory in de ochtendshow. Something about you. Ja, het gaat over jou daar aan de andere kant. Ik heb voor jou Mr. Feel Good himself, Michael Bublé. We gaan eens genieten van Everything. En staat ook Belle Perez, die er nog eens bij is.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaldert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Everything.

Everything's gonna be alright. Ja, daarnet Mr. Feel Good. En dit is zowat een groep die zich Feel Good op zich is. BZM. Ook zo'n geweldige groep uit Nederland. The Banjo Man. Zo dadelijk Coom and the Gang. Nog meer.

Feel Good Show met Cool and the Gang. En tonight in de ochtendshow. Vrienden, straks nog Bert Hering die eraan komt. We hebben ook het moment met Salim Segers. Want hij heeft ook een paar leuke duetten opgenomen. En daarvan hebben we eentje uitgekozen dat toch uitschiet. Met nu Dave Stewart en aan de saxofoon Candy Dulfer. Lily was here.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album.

Zo, die op zijn eind loopt. Bedankt dat u er weer bij was deze ochtend. En dat u met mij mee bent wakker geworden. Met die momenten van Salim Segers die er nu nog aankomt. Ik had het gezegd, hij heeft heel wat duetten opgenomen. En eentje was met Christina Lorena. Bewaar je dromen niet. Graag tot morgen. Hier bij Radio Memory. Voor een nieuwe ochtendshow.

Supermarkten en voedingswinkels mogen vanaf 2027 opnieuw sigaretten en vapes verkopen. Sinds april vorig jaar is dat verboden voor winkels met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is de beslissing van minister van Volksgezondheid Van den Broeke discriminerend. De minister benadrukt dat België nog altijd een rechtsstaat is en legt zich neer bij het oordeel van het Hof. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een mogelijk zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. In totaal zijn er zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Daar zijn ook twee Belgen bij. Niemand mag het schip verlaten en iedereen moet in zijn eigen hut blijven. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. 4 passagiers zijn ziek en 1 van hen is er zelfs erg aan toe. 1 op de 10 werknemers in ons land heeft vorig jaar een loonsverhoging gekregen. Dat toont een onderzoek van Atentia aan. Het HR-bedrijf onderzoekt de lonen van zo'n 250.000 mensen. Vooral mannen in de industrie kregen opslag. Vrouwen die een loonsverhoging kregen, gingen er gemiddeld wel meer op vooruit dan mannen. Amsterdam gaat reclame voor producten met een hoge CO2-uitstoot, zoals vlees- en benzinewagens, op bepaalde plaatsen verbieden. De maatregel geldt onder meer in bushokjes en in trein- en metrostations. De media en winkels mogen er wel nog reclame voor maken. Met het initiatief wil de Nederlandse hoofdstad de strijd tegen de klimaatverandering opvoeren. In het centrum van Colombia zijn 9 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn. 6 anderen zijn gered en liggen in het ziekenhuis. De mijn ligt zo'n 74 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een ophoping van gas. Vandaag kan er eerst nog wat regen vallen, later wordt het droog.

0: en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories.
7: Zeg het.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met meneer Barry Manilow. En samen wandelen we ons op Copacabana. At de Copa, inderdaad. Het beroemdste strand, maar geeft mij toch maar mijn ochtendkroeg. Want dat is al een beetje moeilijk genoeg. En nu verder met Gary Newman. En ik stel mij ook dikwijls die vraag. Our Friends Electric.

Ze mocht vandaag op deze dinsdag niet ontbreken. Deze Natasha Bedingfield en These Words. En we moeten soms al eens gaan zoeken achter woorden, geef het toe. Maar zij blijkbaar niet. Of wel, ja. Wat mag je ervan geloven? En nu de tijd voor onze Benna en Olivia met... Oh, wat blijft er nog over?

Ja, dat was een schrijf uit ons collectief geheugen. Deze van Charles McRae en Hey Rock Your Baby. Wij gaan mee vanuit de jaren 70 en blijft nog altijd graag en gegeerd. Vind ik trouwens ook nog een lekkere. Dit is ook een prachtige die van Pieter Embrechts en een vriend van mij.

Dat vind ik het mooiste van die steeds, die doobie doobie doo. Terug in de tijd was het met Frank Sinatra en de fameuze Strangers in the Night. En we gaan een beetje het tempo opdrijven met deze Calvin Ellis en de Disciplines. En How Deep Is Your Love?

om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power

Gusto met Disco Reference. Inderdaad, de disco gaat een beetje oogtijgen vieren. Moet toch kunnen. Hier op deze dinsdag en in de ochtend de kroeg is alles mogelijk. Ook deze Polly Bianco en de Disciplines. Met Hey Stay.

Het was Marvin Laura Lynn met de rode rozen in de sneeuw. Kan je vallen natuurlijk. Heb ik ooit nog persoonlijk mogen meemaken. Maar het blijft toch een leuk nummertje. En ik hoor het enorm graag. Nu tijd voor Another Fusion 54. Ultra en Talk to You. Dat probeer ik alle dagen zo'n beetje te doen. Tot jullie te spreken. Maar dat lukt dan wel, denk ik.

0: Ziezo, dit was het weer voor deze dinsdag. Het was die Mr. President en die Cuckoo Jumbo, die gaan we ook nooit vergeten. En daarmee gaan we ook onze deuren dicht toe van de ochtendkroeg. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik natuurlijk opnieuw hier op je favoriete radio. En ik zal zeggen, vooral nog veel luisteren. Tot bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?

0: supermarkten en voedingswinkels mogen vanaf 2027 opnieuw sigaretten en vapes verkopen. Sinds april vorig jaar is dat verboden voor winkels met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is de beslissing van minister van Volksgezondheid Van den Broeke discriminerend. De minister benadrukt dat België nog altijd een rechtsstaat is en legt zich neer bij het oordeel van het Hof. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een mogelijk zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. In totaal zijn er zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Daar zijn ook twee Belgen bij. Niemand mag het schip verlaten en iedereen moet in zijn eigen hut blijven. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. 4 passagiers zijn ziek en 1 van hen is er zelfs erg aan toe. 1 op de 10 werknemers in ons land heeft vorig jaar een loonsverhoging gekregen. Dat toont een onderzoek van Atentia aan. Het HR-bedrijf onderzoekt de lonen van zo'n 250.000 mensen. Vooral mannen in de industrie kregen opslag. Vrouwen die een loonsverhoging kregen, gingen er gemiddeld wel meer op vooruit dan mannen. Amsterdam gaat reclame voor producten met een hoge CO2-uitstoot, zoals vlees- en benzinewagens, op bepaalde plaatsen verbieden. De maatregel geldt onder meer in bushokjes en in trein- en metrostations. De media en winkels mogen er wel nog reclame voor maken. Met het initiatief wil de Nederlandse hoofdstad de strijd tegen de klimaatverandering opvoeren. In het centrum van Colombia zijn 9 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn. 6 anderen zijn gered en liggen in het ziekenhuis. De mijn ligt zo'n 74 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een ophoping van gas. Vandaag kan er eerst nog wat regen vallen, later wordt het droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Morgen valt er bijna de hele dag regen, het wordt dan nog kouder met maxima tot 10 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en

0: Dennis, live on tape, een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop. €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
1: Ik zie

Beleefd hij de hele week natuurlijk. Op maandag begon de werkweek. Oh, wat duurde die lang, zeg. Was het nog weer vrijdag. Vrijdagavond, zaterdagavond en eventueel zondagavond. Lekker stappen in de DISCO. Daar gaat Ottoman gouden hits geleven. De originele versies in de middel of de roadshow. Wees welkom, lieve luisteraars.

Als ik het eerlijk mag zeggen, vind ik dit een van de mooiste winnende songfestivaliedjes ever. Katrina and the Waves. Och, ze wonnen het met gemak in een geleden. Love, shine, light. Zo, lieve luisteraars. Wat is deze locatie? Natuurlijk. Zometeen voor jou een fijne. Achter de keukengordijnen. Allereerst gaan we het hebben over popmuziek. Hier

0: Een beetje een gestoord figuur leek het wel in 1979. Nee hoor. Popmuziek. Prachtig gemaakt. Daar gaat M op jouw radio.
1: Een fijne.
0: 31 augustus 1974 moesten de zeezenders van de minister stoppen. Maar er was ook een scheepje wat heel ondeugend bleek te zijn. Hoe heette dat scheepje?

0: gegroet.
1: Hans de Knecht, dat doet je geen...
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wol.

Een hele verre. Achter de keukengordijnen. Kwam vanaf zee. Even een eerbetoon aan de DJ's van de Mi Amigo, jongens. Dat zijn schippen, hè. Hij lag zo lekker te dobberen op de zee op de Noordzee. De minister zei, dat mag niet. En Mi Amigo dacht, kom op, gewoon doordraaien maar. Dan maar vanuit Spanje. De programma's opnemen vanaf Playa de Arao, onder andere. Maar ondertussen werden ze wel lekker vanaf het schip uitgezonden. Toch? Lekker stiekem af en toe is niet lelijk, lieve luisteraars. En Lionel Richie, Running with the Night. Op jouw radio. Dit is de Middle of the Road Show.

0: speakers. Hij is bovendien een aardige kerel.
1: Het is wel lekker.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

Maar in jaren 80 stond je er lekker op te swingen. Maar ja, goed, van de andere kant, ik zag al begin jaren 80. Er zijn discos, tenminste anders al gelegenheden waar je toch tegenwoordig ook nog lekker uit je dak kunt op die oude muziek, hoor. En vooral dit soort platen. Lekker disco, Lime and Your Love. In the middle of the roadshow, vrienden, bekende lange palen en digitale kanalen, komen zelf de dames Luft tegen.

Jekyll en Ridley. Later gingen ze zelfs natuurlijk uit elkaar. En gingen ze gewoon samen solo verder. Werd gezegd, ja, George Michael wil natuurlijk de Bad Boys op jouw radio. Oh jee, tranen met duiten. Timmy Wynette.

0: twee kippenvelplaten achter elkaar. Here's the country lady, the country lady. Timmy Wynette is Stand By Your Man. Zeer ontroerend, nou en op. Maar die Veldhuis en Kempen, die konden er ook van, hoor. Gouden tijden herleven, zijn de plaatjes met de gaatjes voor de verstaatjes uit een verlopende jaar. Ja, tuurlijk, alleen maar platen uit een verlopende jaar.
1: Wat zeg je?
0: Ja, nou goed joh, je hoort het wel.
1: Wat zeg je?
2: Wat je doet, Fabrice? Altijd blijven lachen!

Begin jaren 80, zo rond 1981, kregen we de Neue Deutsche Welle. En de Duitsers leken wel overvallen, mensen. Want ze waren die keurslagerzangers gewend natuurlijk, hè. Zelfs Dieter Thomas Heck, bekend presentator voor de hitparade in Duitsland, had er een beetje moeite mee. Maar het was wel weer een tijdsbeeld. Daar gaat... Godo de Dritte, als de sterren de midden. En de zon komt uit je radio.

Juist, dat is summertime. Hobby Horse. Gouden jaren herleefd in de Middle of the Road Show. Tot zover en voor vandaag niet verder. Tenminste wat betreft de Middle of the Road Show. En morgen dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dan zijn we er weer. Maak er nog een leuke voortzetting van. We hebben collega's. Bye.

0: supermarkten en voedingswinkels mogen vanaf 2027 opnieuw sigaretten en vapes verkopen. Sinds april vorig jaar is dat verboden voor winkels met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is de beslissing van minister van Volksgezondheid Van den Broeke discriminerend. De minister benadrukt dat België nog altijd een rechtsstaat is en legt zich neer bij het oordeel van het Hof. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een mogelijk zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. In totaal zijn er zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Daar zijn ook twee Belgen bij. Niemand mag het schip verlaten en iedereen moet in zijn eigen hut blijven. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. 4 passagiers zijn ziek en 1 van hen is er zelfs erg aan toe. 1 op de 10 werknemers in ons land heeft vorig jaar een loonsverhoging gekregen. Dat toont een onderzoek van Atentia aan. Het HR-bedrijf onderzoekt de lonen van zo'n 250.000 mensen. Vooral mannen in de industrie kregen opslag. Vrouwen die een loonsverhoging kregen, gingen er gemiddeld wel meer op vooruit dan mannen. Amsterdam gaat reclame voor producten met een hoge CO2-uitstoot, zoals vlees- en benzinewagens, op bepaalde plaatsen verbieden. De maatregel geldt onder meer in bushokjes en in trein- en metrostations. De media en winkels mogen er wel nog reclame voor maken. Met het initiatief wil de Nederlandse hoofdstad de strijd tegen de klimaatverandering opvoeren. In het centrum van Colombia zijn 9 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn. 6 anderen zijn gered en liggen in het ziekenhuis. De mijn ligt zo'n 74 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een ophoping van gas. Vandaag kan er eerst nog wat regen vallen, later wordt het droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Morgen valt er bijna de hele dag regen, het wordt dan nog kouder met maxima tot 10 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.

0: Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories. Zeg het.

Origineel komt deze plaat van Johnny Logan, Hold Me Now. We draaiden Quincy Hammer vast hier op de radio. Dinsdag 5 mei, iets over 11 uur geworden. En net voor deze hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Sammy Moore, Te Jong Om Stil Te Zijn, hier bij ons op de radio. Tot 1 uur neem ik je mee. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doe er nu toe. Hè. Gezellig luisteren naar Radio Memory.

mooie single was deze van Vanessa Shinitor. Verdoofd en verblind allemaal hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Bruce Springsteen, I'm on fire. En dan nog eentje van Britney Spears op de radio.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemorgen.

Benny King, Stand By Me. We gaan stilletjes richting reclame als ik mijn playlist bekijk en de klok hier in de studio. We hebben nog eentje van Dolly Parton, Jolene, en dan nog eentje van Luc Steno. En dit met De Zomer Van Je Leven.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Geweldige discoplaat was deze van Lime, Your Love. Blijf ze maar doordraaien, de ene hit na de andere hier bij Radio Memory. We gaan een draaien van Blondie en The Heart of Glass.

Een zomerhit een paar jaar terug in de tijd. We draaien de Johnny Bernal, Cassie Cano. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 uur, want dan zijn we weer een meer zitje aan tafel. Smakelijk eten. Ik heb voor jou nog deze plaat, hè. Twee heren, ze noemen zichzelf Modern Talking. En we draaien Atlantis is Calling, SOS for Love.

0: Supermarkten hebben vorig jaar 10% meer voeding teruggeroepen dan in 2024. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat vooral om vlees en kaas met schadelijke bacteriën als salmonella en listeria en groente en fruit met te veel pesticiden. In totaal zijn 378 voedingsproducten uit de rekken gehaald. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet. Wel zijn veel bedrijven een pak alerter geworden en delen de Europese lidstaten vlotter informatie als er een probleem opduikt. Brussel bindt de strijd aan tegen chemsex. Dat is seksueel contact onder invloed van harddrugs. Artsen stellen al maar meer overdosissen, psychoses en overlijdens vast bij mensen die dit doen. Het fenomeen zit in de lift, vooral bij homoseksuele mannen. De middelen die ze innemen of snuiven zijn vaak synthetisch, wat de risico's nog vergroot. Door chemsex neemt ook de kans op SOAS toe, omdat gebruikers minder geremd zijn en vaker onveilig vrijen. Brussel lanceerde vorige maanden een zorgproject om het probleem aan te pakken. Wie deze zomer met het vliegtuig op reis vertrekt, moet zich geen zorgen maken over een tekort aan kerosine. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal Europa genoeg brandstof hebben, ondanks de aanhoudende problemen in de zeestraat van Hormuz. Daar passeert zowat 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer. Als de blokkade blijft, dreigt er wel een tekort tegen november. In een stad in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 21 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Zeker 60 anderen raakten gewond en verschillende mensen zijn nog vermist. Enkele gebouwen storten in. Er zijn bijna 500 hulpverleners naar het rampgebied gestuurd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De Chinese president Xi Jinping eist een snel en grondig onderzoek. Hij wil ook dat vuurwerkfabrieken de veiligheidsvoorschriften strenger naleven. Het is overwegend grijs en hier en daar kan er wat motregen vallen bij zo'n 13 graden. Morgen mogen we veel regen verwachten en halen we nog maar 10 graden. Vanaf donderdag belooft het opnieuw droger, zonniger en zachter te worden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, hey mama, kom vlug, kom Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

We draaiden Margriet Hermans, een vriend uit het jaar 1992, op deze dinsdag 5 mei, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan Johan de Radioman. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Ken je deze? Fun Fun en de Happy Station.

was zo een hele mooie plaat van Roman Keating. When you say nothing at all. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever. Zometeen is reclame naar de cartoons en dan nog eentje van Paul Severs. Ik ben verliefd op jou.

van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

origineel komt deze plaat van Vultura. We draaien de Bandits, Arrivederci Maria. Met deze plaat zullen we Rita Noerens daar in Burst wel tevreden maken. En met deze plaat zullen we onze Niefel tevreden maken. Hè? Julio Iglesias en Manuela.

was ook een hele mooie single. De man die je kent van Dancing in the Dark. We draaiden Bruce Springsteen, Born in the USA. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Dit zijn de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. En zometeen hebben we nog Safri Duo, Played Live voor reclame.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Franstalige plaat was deze van Claude-François Gervais Rio. Aan tafel met Tony van Beveren op stilzaam ten einde, want ook onze volgcollega is hier al toekomen. Onze collega Johan de Radioman. Hij is er straks bij met zijn programma. En dat is nog een hele mooie Italiaanse plaat van Andrea Bocelli, Conte Partiro.

Was er nog eentje van Wiltura aan de computer? Was het voor vandaag op deze dinsdag 5 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Johan de Radioman. En ook nog verder met de komende collega's. We zijn graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En we gaan met Rubens eruit, 1974, Sugar Baby Love. Graag tot morgen.

0: Supermarkten hebben vorig jaar 10% meer voeding teruggeroepen dan in 2024. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat vooral om vlees en kaas met schadelijke bacteriën als salmonella en listeria en groente en fruit met te veel pesticiden. In totaal zijn 378 voedingsproducten uit de rekken gehaald. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet. Wel zijn veel bedrijven een pak alerter geworden en delen de Europese lidstaten vlotter informatie als er een probleem opduikt. Brussel bindt de strijd aan tegen chemsex. Dat is seksueel contact onder invloed van harddrugs. Artsen stellen al maar meer overdosissen, psychoses en overlijdens vast bij mensen die dit doen. Het fenomeen zit in de lift, vooral bij homoseksuele mannen. De middelen die ze innemen of snuiven zijn vaak synthetisch, wat de risico's nog vergroot. Door chemsex neemt ook de kans op SOA's toe, omdat gebruikers minder geremd zijn en vaker onveilig vrijen. Brussel lanceerde vorige maanden een zorgproject om het probleem aan te pakken. Wie deze zomer met het vliegtuig op reis vertrekt, moet zich geen zorgen maken over een tekort aan kerosine. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal Europa genoeg brandstof hebben, ondanks de aanhoudende problemen in de zeestraat van Hormuz. Daar passeert zowat 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer. Als de blokkade blijft, dreigt er wel een tekort tegen november. In een stad in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 21 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Zeker 60 anderen raakten gewond en verschillende mensen zijn nog vermist. Enkele gebouwen storten in. Er zijn bijna 500 hulpverleners naar het rampgebied gestuurd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De Chinese president Xi Jinping eist een snel en grondig onderzoek. Hij wil ook dat vuurwerkfabrieken de veiligheidsvoorschriften strenger naleven. Het is overwegend grijs en hier en daar kan er wat motregen vallen bij zo'n 13 graden. Morgen mogen we veel regen verwachten en halen we nog maar 10 graden. Vanaf donderdag belooft het opnieuw droger, zonniger en zachter te worden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de

0: Avond niet.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong om Stil te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
6: Zeg het.

5 mei 2026, een achttal minuten na enen. Allemaal welkom hier bij Radio Memory live vanuit Galmaarden. Ben ik bij u tot 15 uur met de mooiste muziekmix. En we zijn daarnet begonnen met de hitschep van deze week. Dat was eentje van Sammy Moor. En ik heb nu een tweede klaarstaan, dat is ook in het Nederlands. En dat is eentje van Willeke Alberti. En die zingt over... Over wat? Over samen zijn.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook?

Dat was eentje van Herbert Léonard, Simplement, Simplement. 02-6699-660, het bekende telefoonnummer. Als je een verzoek wilt aanvragen, doe maar. En wij draaien met veel plezier het gevraagde plaatje dat je mij doorbelt. David Bowie nu. En die zingt over moderne liefde, modern love.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
4: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Johan de Radioman.
5: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.
6: How many different ways are there
5: to say I love you?
6: I love you.

0: just we two. Heads up, Drew.
1: I love you.
0: I love you.
1: And you love me.

Daarnet was het Anthony Quinn met het wereldbekende I Love You, You Love Me. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat ik een verzoekje graag staan heb voor jullie allemaal. Ons Rooske uit Assen heeft gebeld en bij haar mag ik altijd kiezen. En vandaag heb ik kindje van Bart Kael uitgekozen. En de titel is 1 uit 1000 die ze opdraagt aan alle mensen die ze kent, de luisteraars en de medewerkers van de radio.

En herkenbare stem was dat natuurlijk, Rocco Granata met Buona Notte Bambino, een Duits plaatje van deze persoon. En nu heb ik eentje in Spaans klaarstaan van Bella Perez, Loca de Amor, gevolgd door eentje van Anastasia, I Ask of You, en dan is er de reclame.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Daarnet was het een nummer van 60 jaar geleden, het jaartal 1966, van Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder. Het instrumentaaltje op de achtergrond. Ik heb nog een verzoekje klaarstaan voor u. Onze Geert uit Beverwaas heeft ook gebeld en hij draagt een plaatje op, zoals Rooske, voor iedereen die hij kent, de medewerkers en de luisteraars van Radio Memory. Hij vroeg eentje van Gustave. En daar is de titel Because of You.

Ben je aan het luisteren, mag je gerust bellen om een plaatje aan te vragen op het nummer 02-6699-660. Als je op de website gaat van Radio Memory, ga je daar van alles zien. Er zijn ook icoontjes, medewerkers, programmatie. Hoe kan je lid worden? €20 gewoon lid, €50 als je eerlid wilt worden. En nogmaals, je steunt er de radio mee. En by the way, hopelijk ben je er ook zaterdag. Want zaterdag zijn we daar in zaal Willem Tell voor onze eerste spaghetti en krokavond. Ik zal er ook zijn. Maar we gaan nu voort met de muziek. Dat is eentje van C. Jérôme. En soms hebben we dan een keer tranen in onze ogen. Les larmes aux yeux.

Dat was er eentje van Freddy Breck. Het eerste uurtje wat de mooiste muziekmix voor deze dinsdag betreft zit er bijna op. Maar straks begint deel 2 na het uitzijn. Dus blijf hangen. Sorry for Love gaan we nu draaien voor u. Dat is eentje van Céline Dion. En ik zeg van hieruit tot ziens, hè.

0: Supermarkten hebben vorig jaar 10% meer voeding teruggeroepen dan in 2024. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat vooral om vlees en kaas met schadelijke bacteriën als salmonella en listeria en groente en fruit met te veel pesticiden. In totaal zijn 378 voedingsproducten uit de rekken gehaald. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet. Wel zijn veel bedrijven een pak alerter geworden en delen de Europese lidstaten vlotter informatie als er een probleem opduikt. Brussel bindt de strijd aan tegen chemsex. Dat is seksueel contact onder invloed van harddrugs. Artsen stellen al maar meer overdosissen, psychoses en overlijdens vast bij mensen die dit doen. Het fenomeen zit in de lift, vooral bij homoseksuele mannen. De middelen die ze innemen of snuiven zijn vaak synthetisch, wat de risico's nog vergroot. Door chemsex neemt ook de kans op SOAS toe, omdat gebruikers minder geremd zijn en vaker onveilig vrijen. Brussel lanceerde vorige maanden een zorgproject om het probleem aan te pakken. Wie deze zomer met het vliegtuig op reis vertrekt, moet zich geen zorgen maken over een tekort aan kerosine. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal Europa genoeg brandstof hebben, ondanks de aanhoudende problemen in de zeestraat van Hormuz. Daar passeert zowat 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer. Als de blokkade blijft, dreigt er wel een tekort tegen november. In een stad in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 21 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Zeker 60 anderen raakten gewond en verschillende mensen zijn nog vermist. Enkele gebouwen storten in. Er zijn bijna 500 hulpverleners naar het rampgebied gestuurd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De Chinese president Xi Jinping eist een snel en grondig onderzoek. Hij wil ook dat vuurwerkfabrieken de veiligheidsvoorschriften strenger naleven. Het is overwegend grijs en hier en daar kan er wat motregen vallen bij zo'n 13 graden. Morgen mogen we veel regen verwachten en halen we nog maar 10 graden. Vanaf donderdag belooft het opnieuw droger, zonniger en zachter te worden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
4: Hey mama, kom vlug.
3: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Johan de Radioman.

Deel 2 voor deze mooiste muziekmix hier bij Radio Memory live vanuit Galmaarden. Ik ben bij u tot de top van 15 uur. En we zijn net begonnen met het wondermooie. En we bedanken veel te weinig onze ouders soms. Bedankt, lieve ouders van vader Abraham. Hou je van klassieke muziek? Sommigen wel, sommigen niet. Ik heb een titel, Elle like Chopin. Maar het is geen echte klassiek. Het is eentje van Gazabou.

Dat was de groep Chicago met If You Leave Me Now. Nee, bij mij blijven tot minstens 15 uur en blijven luisteren naar Radio Memory, want na mij komen nog andere personen. En je moet in feite continu naar Radio Memory luisteren. Internet Radio live vanuit Galmaarden. De volgende, jullie weten dat zondag moeder is, Nationale Moederdag. In Antwerpen wordt dat de 15 augustus gevierd, maar nu zondag is het nationaal. En sommige mensen mogen hun mama niet vergeten. Mijn mama is er niet meer, maar ik heb toch twee liedjes in deze programmatie voorzien. Nu eentje en straks na de publiciteit heb ik ook nog eentje. Kwart voor drie, denk ik ongeveer. En het eerste is eentje van Roy Junior, zijn laatste plaat, die recent is uitgekomen. En de titel is daar, toepasselijk, Mama, ik hou van jou.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Aïe, aïe, aïe, woordjes die pijn kunnen doen. Les mots qui font peur was een liedje van Demis Roussos. Als je regelmatig naar de radio luistert, en ik hoop dat je dat doet, kan je op zaterdag namiddag vooravond Anja Verrijken ook beluisteren op de radio met haar uitzending On the Road Again. Waarom zeg ik dat? Dat is meestal in de genre van country. Ik heb ook een stukje country geprogrammeerd deze namiddag. Country Dance, en de titel is daar Hello Marilou. Thank you.

Dat was Diana Ross met het liedje Missing You. Tot aan de publiciteit, mededelingen heb ik er nog twee. Eentje van George Baker met De Wind en dan DJ John met Telonge.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 middags tot 10 avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Een speciaal liedje voor alle juffrouwen en dames. Toutes les femmes sont belles van Frank Michael. En daar straks heb ik het gezegd dat zondag moederdag is. Dus het tweede liedje ga ik nu op jullie loslaten. Nu vrijdag is het 8 jaar geleden mijn mama plots is overleden. En zij hield van rozen. In haar tuintje dat niet zo groot was in Brussel, was er 1 muur alleen maar met rode rozen. Moeder, neem deze rozen, speciaal voor mijn mama, van Eddie Wally.

Dat was natuurlijk Roy Orbison. Voordat ik een stapje opzij ga zetten, wat vandaag betreft toch, want de teacher dat volgt is Sebiet Herman van Veen met opzij, opzij, opzij, ga ik toch zeggen wie er straks komt. Na mij, binnen een paar minuten, Mike Dupré met Musicatief, dan Ivan Plettings met de Driverseat, dan Rudy en Irene met De Muziekdoos, en dan nog een keer Rudy en Irene met Beach en Techno, en we eindigen met Wim Vermeer met de 70 Show, en dan is er non-stop tot morgen vroeg. En we gaan eindigen, want het is het einde de mooiste muziekmix betreft. Misschien zien we elkaar zaterdag, ik hoop het, voor de spaghetti. En ik hoop monsieur namiddag en avond hier in Tollenbeek, in zaal Willem Tell. Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen. En gevolgd door een beetje funky. En we zijn er terug maandag, wat de muziek betreft. Salutjes!

0: In de zaak rond voormalig minister Didier Reinders heeft ING een middelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro. Dat zegt het Brusselse parket. De schikking volgt op een klacht van de Nationale Bank vorig jaar tegen ING België wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwaspraktijken. Het dossier draait rond 200.000 euro lottogeld dat Reinders ongemerkt kon storten. Door een middelijke schikking te betalen, stelt ING zichzelf buiten vervolging. De Vlaamse regering komt met 3 concrete maatregelen om de energiefactuur van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Bevoegd minister Bonte wil dat we minder afhankelijk worden van het buitenland en van fossiele brandstoffen. Dat kan door meer mensen te begeleiden bij renovatieprojecten om huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast gaat er meer geld naar de isolatie van scholen en sociale woningen. De regering kondigde ook nog een aanpassing van de begroting aan en stelde het drinkwaterplan van minister Broens voor. Bij een steekpartij in het metrostation Ribeaucourt in Brussel is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. 2 mannen kregen een discussie waarop een van hen een mes bovenhaalde en de andere man neerstak. De dader sloeg na de feiten op de vlucht. De politie probeert hem op te sporen. Vlaamse kleuters blijven achter op het vlak van taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Dat vergelijkt kleuters van 5 jaar uit 8 verschillende landen. Het rapport toont ook aan dat de kloof tussen rijke en arme kinderen in Vlaanderen nog groter is dan elders. Minister Demir start in september alvast met extra taallessen voor kleuters om hun woordenschat uit te breiden. Op andere gebieden scoren 5-jarigen wel goed, zoals in geheugentraining en het herkennen van emoties. Het blijft overwegend grijs en vooral in het oosten valt er veel regen. In het westen kan de zon er wat doorkomen, maxima rond 13 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag zijn we opnieuw vertrokken voor enkele droge, zonnigere en warmere dagen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory. Zeg.

0: Tina Charles in deze aflevering van de Musica Dieven Dance, Little Lady Dance. We kennen ze ook nog wel van die andere grote hit. I Love the Love, weet je nog wel. Een nummer dat in de jaren 80 trouwens door Sunny X nog eens in een remix werd gestoken. Fijn dat je luistert, dit is Musica Dief van vandaag.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Musica Dief met Mike Dupré.
0: Oké, dit uur hebben we weer onze gebruikelijke ingrediënten. Daar zijn de grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks trouwens ook weer onze nummer 1 hit, onze 2-in-1 hit. En Paul die sluit weer af met onze vreemde vinding voor vandaag. Nu terug naar 1984, doen we die Alan Parsons Project. Don't Answer Me.

waar is de tijd dat de popcornmuziek nog heel populair was, hè? Leslie Gore, we zaten nog eens in de jaren 60. It's my party and I cry if I want to. Zou Alexander O'Neill in 1987 ook geweend hebben. Van blijdschap weliswaar, want ja, dit nummer stond op nummer 1 toen, hè?

We kunnen stellen dat 1987 toch het jaar was van Alexander O'Neill. De Amerikaanse zanger scoorde toen zijn grootste hit zijn met Fake Never Knew Love Like This, All True Man. Natuurlijk deze Criticize. En nu terug naar de jaren 90. Dat doen we met Belgisch werk. Hè. Belgisch werk van Maurice Engelen, of moet ik zeggen Praga Kaan in eigen land. Ja, ondergewaardeerd in het buitenland, omarmd door heel velen. Wel, hier is hij met zijn Breakfast in Vegas.

0: Ah, wat is er plezanter als met een groepje beroepsmuzikanten die trouwens ook vrienden zijn, een groepje starten, een groepje oprichten. Dat is zo'n beetje het verhaal achter Toto. Hè. Ze waren heel populair in de jaren 70 en ook in de jaren 80 trouwens. Het nummer werd ooit opnieuw heringezongen door niemand minder dan Blue Blood. Misschien moeten we daar eens een 2-in-1 hit van maken. Over die 2-in-1 hit gesproken trouwens, we zijn aanbeland aan onze 2-in-1 hit van vandaag. We keren terug naar 1972. Toen scoorde Don McLean een dikke hit met de nummer American Pie. Madonna zal dat in 2000 nog eens overdoen.
1: 2-in-1-1.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Muzikantief.
7: De kortste weg naar 5.

0: Wat is er mis met zo'n beetje dagdromen, hè? De Loving Spoonful, we zaten nog eens in de zomer van 1966. Jawel, zo lang is het ondertussen ook alweer geleden. Wel, dit waren ze nog eens met hun daydream hier in Muzikatief.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: En nu terug naar de periode waarin de Franse artiesten ook heel populair waren in Vlaanderen. Dan spreek ik over de tweede helft van de jaren 80. Er is Léopold Nagivou, Zelm.

nummer is in de loop der jaren al een paar keer opnieuw heruitgebracht in een ja, iets wat geherwerkte versie. Maar dit was die originele nog eens 1987. Muzikatief het programma boordevol hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Wel, laten we eens terugkeren naar 1976. Doen we Trinity en een van hun vele grote hits. 002-345-709. That's my number.

0: Het is een groep waar we best trots mochten op zijn, hè, op onze Trinity. Alhoewel, ja, het was een Belgisch-Nederlands project. Hè, met Sophie Verbrugge, die tegenwoordig nog altijd zingt onder de naam Sophie. En natuurlijk Fred Beekmans, of Fred Becky, zoals we hem kenden. Natuurlijk mogen we Bob Balemans niet vergeten, want die maakte ook deel uit van de band. Ondertussen is Paul er, kom maar bij zitten. Het is tijd voor ons nummer 1 hit, feit. En hij heeft het over die grote hit van Olivia Newton-John, namelijk Hopelessly Devoted to You.
1: Nummer 1 hit, feit.
2: You're the one that I want. Grease en Hopelessly Devoted to You waren drie nummer 1 hits van de A-kant van het soundtrack album Grease, dat in 1978 12 weken op 1 stond in de LP Top 50. De film was op donderdag 12 oktober 1978 in première gegaan en was vanaf die dag een enorm bioscoopsucces. Dat was ook niet zo verwonderlijk, omdat het publiek al maandenlang lekker was gemaakt door clips van de verschillende hits uit Grease die vol zaten met beelden uit de film. Terwijl Hopelessly Devoted to You naar nummer 1 steeg, stonden verderop in de hitlijst nog Grease van Frankie Valli, Summer Night City van John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John weer, en Grease Lightning van John Travolta. In november zou daar bovendien nog Sandy van John bijkomen. Olivia Newton-John stond eind oktober op de bovenste twee plaatsen van de top 30. Op 1 met Hopelessly Devoted to You en op 2 met Summer Night City. Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You.

En iets wat oudere luisteraars onder ons, die kennen het nummer nog wel, hè? Want Shalamar bracht het nummer uit op het einde van de jaren 70. A Night to Remember. Dit was de versie van die Britse meidengroep Liberty X. En nu naar Italië met Umberto Tozzi en zijn legendarische Gloria.

0: Kijk, zo draaien ze graag in dit programma. Hè. Die grootste klassiekers van weleer. Alhoewel, ja, veel kunnen we niet meer draaien, want het programma zit er alweer al op voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten. Paul, die zorgt nog voor onze uitsmijter. Ik laat je nog met Liza Minnelli en Losing My Mind. Maak er nog een hele fijne dag van.
1: Ik ken mensen die het fijn zouden vinden als ze met hun mond vol tanden stonden.
2: Anamana.

0: In de zaak rond voormalig minister Didier Reinders heeft ING een middelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro. Dat zegt het Brusselse parket. De schikking volgt op een klacht van de Nationale Bank vorig jaar tegen ING België wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwaspraktijken. Het dossier draait rond 200.000 euro lottogeld dat Reinders ongemerkt kon storten. Door een middelijke schikking te betalen, stelt ING zichzelf buiten vervolging. De Vlaamse regering komt met 3 concrete maatregelen om de energiefactuur van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Bevoegd minister Bonte wil dat we minder afhankelijk worden van het buitenland en van fossiele brandstoffen. Dat kan door meer mensen te begeleiden bij renovatieprojecten om huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast gaat er meer geld naar de isolatie van scholen en sociale woningen. De regering kondigde ook nog een aanpassing van de begroting aan en stelde het drinkwaterplan van minister Broens voor. Bij een steekpartij in het metrostation Ribeaucourt in Brussel is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. 2 mannen kregen een discussie waarop een van hen een mes bovenhaalde en de andere man neerstak. De dader sloeg na de feiten op de vlucht. De politie probeert hem op te sporen. Vlaamse kleuters blijven achter op het vlak van taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Dat vergelijkt kleuters van 5 jaar uit 8 verschillende landen. Het rapport toont ook aan dat de kloof tussen rijke en arme kinderen in Vlaanderen nog groter is dan elders. Minister Demir start in september alvast met extra taallessen voor kleuters om hun woordenschat uit te breiden. Op andere gebieden scoren 5-jarigen wel goed, zoals in geheugentraining en het herkennen van emoties. Het blijft overwegend grijs en vooral in het oosten valt er veel regen. In het westen kan de zon er wat doorkomen, maxima rond 13 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag zijn we opnieuw vertrokken voor enkele droge, zonnigere en warmere dagen.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio

Op deze dinsdag 5 mei even beginnen met op en top Belgisch werk. Zora, I hate to love you. Laten we hopen dat jullie ook weer gaan genieten. Houden zelfs van de komende 2 uur een driver's seat hier bij Radio Memory. Want ik heb weer toffe platen zoals straks bijvoorbeeld Spaceman van Babylon Zoo. Kylie Minogue, Hand on Your Heart. Hou je hand maar op je hart met veel plezier. En deze Madonna, Beautiful Stranger.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

ook wel zo een paar speciale zomervibes. En dat was dus Barry Biggs en Love Come Down hier bij Radio Memory. En straks heb ik dus, zoals elke natuurlijke uitzending, iets speciaal klaarstaan van een weetje. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb nog straks ook Laid Back. En deze van Grant & Forsyth. To know you is to love you.

0: krijgen wij de voorbije dagen en ook nog vandaag bijvoorbeeld wel af en toe eens een buitje over ons heen, want het is echt wel nodig voor de natuur. Laid back en sunshine reggae met een beetje zonneschijn op jouw radio. Windows 11 heeft normaal gezien 32 gigabyte RAM nodig. Althans, dat schreef Microsoft onlangs in een artikel in hun Learning Center. Of misschien toch niet, want na een storm van kritiek heeft de softwaregigant het bewuste artikel namelijk stilletjes offline gehaald. Microsoft bestempelde 32 gigabyte RAM als de No Worries upgrade voor gamers op Windows 11. Kortom, wie echt zorgeloos wil gamen, kan niet om die 32 gigabyte RAM heen. De baseline voor Windows 11 in het algemeen werd op 16 gigabyte gelegd. Volgens Microsoft heb je dat simpelweg nodig om je PC in dit jaar 2026 nog soepel te laten draaien. Voor de meeste gamers is 16 gigabyte RAM een goed uitgangspunt. Een upgrade naar 32 gigabyte RAM is handig als je naast je games ook Discord, browsers of streamingprogramma's gebruikt. Het artikel dat voor het eerst werd opgemerkt door Windows Latest was specifiek gericht op fanatieke spelers met de kop gamingfuncties, wat de beste Windows-PC's voor gaming gemeen hebben. En daar kwam dus bijvoorbeeld ook dus dat gigabyte geheugen aan bod. Wel, ik kan zeggen, ik heb er nooit problemen mee gehad om de eenvoudige reden. Ik heb 64 gigabyte intern geheugen in mijn computer zitten. En waarom? Omdat ik ook een echte door-en-door gamer ben. En dan voel je toch dat je, ook met natuurlijk een stevige videokaart, dat je behoorlijk goed kunt gamen en dat met zo'n 120 frames per seconde. Ik geniet in ieder geval. Ik hoop jullie ook van Peter Andre met Mysterious Girl.
1: Radio Memory. De beste muziek

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
4: When you can't get what you need.

van begin de jaren 80. Het is eens iets anders dan dat je die typische, heel gekende ABBA-platen hebt die je normaal hier af en toe wel hoort. Straks hoor je ook het tweede deel van deze driver's seat met de weerkaarten. En we zijn hier in België misschien nog wel een gelukkige natie. Ace of Base krijg je nog tot 5 uur met

0: In de zaak rond voormalig minister Didier Reinders heeft ING een middelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro. Dat zegt het Brusselse parket. De schikking volgt op een klacht van de Nationale Bank vorig jaar tegen ING België wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwaspraktijken. Het dossier draait rond 200.000 euro lottogeld dat Reinders ongemerkt kon storten. Door een middelijke schikking te betalen, stelt ING zichzelf buiten vervolging. De Vlaamse regering komt met 3 concrete maatregelen om de energiefactuur van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Bevoegd minister Bonte wil dat we minder afhankelijk worden van het buitenland en van fossiele brandstoffen. Dat kan door meer mensen te begeleiden bij renovatieprojecten om huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast gaat er meer geld naar de isolatie van scholen en sociale woningen. De regering kondigde ook nog een aanpassing van de begroting aan en stelde het drinkwaterplan van minister Broens voor. Bij een steekpartij in het metrostation Ribeaucourt in Brussel is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. 2 mannen kregen een discussie waarop een van hen een mes bovenhaalde en de andere man neerstak. De dader sloeg na de feiten op de vlucht. De politie probeert hem op te sporen. Vlaamse kleuters blijven achter op het vlak van taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Dat vergelijkt kleuters van 5 jaar uit 8 verschillende landen. Het rapport toont ook aan dat de kloof tussen rijke en arme kinderen in Vlaanderen nog groter is dan elders. Minister Demir start in september alvast met extra taallessen voor kleuters om hun woordenschat uit te breiden. Op andere gebieden scoren 5-jarigen wel goed, zoals in geheugentraining en het herkennen van emoties. Het blijft overwegend grijs en vooral in het oosten valt er veel regen. In het westen kan de zon er wat doorkomen. Maxima rond 13 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag zijn we opnieuw vertrokken voor enkele droge, zonnigere en warmere dagen.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor 35 euro voor volwassenen en 25 euro voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory.

You're gorgeous. En als je dat tegen jouw partner zegt, ja, dan is jouw dag en de dag van jouw partner ook weer al geslaagd. Hè. Baby Birth, hier bij het tweede deel van deze Driver's Seat. Dinsdag 5 mei, iets over 5 uur. Straks heb ik de weerkaarten en ik heb ook nog een andere plaat in verband met het weer, namelijk Carole King straks. It might as well rain until September. Ook nog Black met Wonderful Life. En deze, Freddie Mercury, een speciale editie van Living on My Own.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend

0: en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004. Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

Wat een stem heeft die man. Ondertussen is het wel al een beetje verminderd, maar dat heeft natuurlijk ook met leeftijd te maken. Maar het blijft op en top genieten, deze Wet, Wet, Wet. Love is all around. Waar je ook van kunt genieten, dat is van gewoon muziekinstrumenten die niet ingeplucht zijn. Dus geen elektronische versterking hebben bijvoorbeeld, als het ware. En dan komen sommige platen echt tot leven. En je hoort het ondertussen ook al op de achtergrond, hoe prachtig dat kan klinken. Met deze is dat verzekerd. Eric Clapton en Layla, de Unplugged versie.

0: Dank u.
1: Verdiende absoluut een applausje. Wat een prachtige versie. Eric Clapton en Leila. Gaat dat zijn met het weerbericht ook? We gaan even kijken, want vanavond en aan het begin van de nacht verplaatst een regen- en onweerszone zich naar het centrum van het land. In het noordwesten blijft het droog, al neemt de bewolking er wel toe. Na middernacht wordt het droger in het zuidoosten van het land, maar het blijft regenachtig in het centrum. In de loop van de nacht is er opnieuw kans op een slecht zicht, vooral in de Ardennen. Minima schommelen tussen 7 en 10 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met nagenoeg de hele dag perioden van regen of buien. In het westen van het land valt er minder regen, zijn er ook soms enkele droge momenten. Maxima schommelen tussen 9 en 14 graden. Donderdag hangen er vrij veel wolken en kan er hier en daar nog wel een buitje vallen. Later in de namiddag worden de opklaringen veel breder en het wordt zo'n 14 graden. Vrijdag blijft het droog met soms brede opklaringen, maar in de namiddag ook stapelwolken. En de maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Zaterdag is het hetzelfde weerbeeld, gedeeltelijk bewolkt met kans op een buitje. Het wordt wel iets warmer, zo'n 20 graden in het centrum. Zondag zal de kans op regen toch nog ietsje verhogen. Misschien enkele buien en de maxima schommelen dan rond 18 graden. Maandag kunnen we het gewoon ook doortrekken. Ja, het is gemakkelijk, het weerbericht zo aankondigen. Het is veel simpeler dan wat je soms zou denken. We blijven gewoon eventjes op deze weg met AHA. En stay on these roads. Ja.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 middags tot 10 avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Ready? Come on, come on. Yeah.

Met deze plaat blijf je toch altijd spontaan denken aan de film Bruce Almighty met Jim Carrey in de hoofdrol, waar hij ook even God mocht spelen. Of dat goed verliep of niet, ja, dan moet je hem nog maar eens gaan opzoeken, die film. Ik blijf het wel genieten. Deze snap kwam er dus ook in voor met The Power. En we sluiten af deze driver's seat en we gaan nog eventjes naar het zonnige Ecuador. En dat doen we met deze Sash. Veel plezier hier nog bij Radio Memory. Ik zeg het elke dag, maar dat doe ik met veel plezier. Tot morgen voor een nieuwe editie van deze driver's seat. En dat is ook zo omstreeks 4 uur. Tot dan.

0: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden. Dat meldt zijn echtgenote. Otte was gisteren door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar zijn toestand was meteen kritiek. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Otte presenteerde onder andere de tv-programma's De Blok, Bingo en Telequinto en de komische radioshow Commissaris O. Hij was 55. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten staat steeds meer onder druk. Iran heeft vanmiddag opnieuw Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met drones en raketten. Het regime lijkt zo de VS uit te dagen. Kort voordien had defensieminister Hegseth Iran nog gewaarschuwd het aanvalsniveau niet verder op te drijven. In Oudergem bij Brussel is een levenloos lichaam opgevist uit een afwateringskanaal. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en of er een misdrijf gemoeid is met het overlijden. Het parket is een onderzoek gestart, maar geeft voorlopig geen verdere informatie. Op het cruiseschip Hondius is de evacuatie aan de gang van 3 zieke passagiers. Een van hen is er erg aan toe. Bedoeling is hen snel over te brengen naar Nederland, het thuisland van het schip. De Hondius wil doorvaren naar Gran Canaria, maar Spanje gaf nog geen groen licht. In totaal zouden nu 7 passagiers besmet zijn met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. 1 andere opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In rit 3 van de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky net naast de zege gegrepen. De Franse Cédrine Kerbaol bleef nipt een spurtend peloton voor. Kopecky sprintte naar plaats 2. In de stand komt ze zo weer enkele seconden dichter op de rode trui. Die is nog altijd voor de Duitse Koch. Morgen staat een heuvelrit op het programma. Ook vanavond nog kans op een regen- of onweersbui, vooral in het zuiden en oosten. Morgen een iets drogere dag bij maximaal 14 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio Memory.
4: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Voilà, hier zijn we weer met de muziekdozen.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Weet je nog, ik heb er nog mee gelachen voorheen. Met haar muziekdoos.
1: Ja, zeker.
0: En nu zit ik zelf met de muziekdoos.
1: Ja, voilà.
0: Wij zijn erbij van 6 tot 8 uur natuurlijk.
1: Ja.
0: Met de muziekdoos. En van 8 tot 9 schakelen we in overdrive natuurlijk. Want dan gaan we een beetje beats en techno doen natuurlijk. Bellen kunnen ze vanaf nu op het nummer
1: 02-66-99-66-0.
0: Voilà, en dan zetten wij u ook eventueel op de lijn. En natuurlijk, ja, wij gaan eraan beginnen, hè.
1: Zeker, en er staat eentje klaar, hè.
0: Er staat eentje klaar, inderdaad. Eentje met veel lawaai, hè. Eentje van Muts en Tiger Feet.

0: Tiger Feet haalde de eerste plaats in Ierland en Engeland, waar het het best verkochte plaatje van 1974 werd. Je kan het zo wel geloven dat het het beste nummertje werd.
1: En we gaan verder met een nummer van Tears for Fears en Shout.

Jamais, vergeet het nooit. En natuurlijk, ja, zijn stem, daar herken ik mezelf zo'n beetje in. Zo'n beetje met dat grijachtig gedoe zo.

0: Zeker een van zijn hits van Joe Cocker en N'oubliez jamais. En ondertussen hebben we nog geen telefoontjes gehad. Ik denk dat we ze eens moeten wakker schudden, denk ik. En dat gaan we zeker en vast doen met deze.
1: Deze van Bon Jovi en Living on a Prayer.
0: Dus bellen 02-66, voilà, de telefoon gaat al, 99660.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Radio Memory.
8: Goedenavond.
9: Voilà, ja. En wij hebben normaal gezien onze Geert op de lijn. En de lijnen waren daarnet niet beschikbaar.
10: Nee,
9: maar nu zou het wel moeten lukken. Goedenavond, Geert.
11: Goedenavond, Rudy. Ja. Goedenavond, Irijn.
10: Goedenavond, Geert.
9: De reparateur heeft al langs geweest. Hè. Dus ja, straks kan Roze kan ook nog eens terugbellen.
10: Ja.
9: Dus het zou nu moeten lukken. Dus.
11: Ja.
9: Oké, okay, zeg het maar, Geert.
11: Ja, ik zei dat juist in uw vrouw, ik zeg van Hans Otte, dat hij overleden is, hè?
9: Ja, dat klopt, ja.
11: Gisteren nog in het ziekenhuis, hè, vandaag overleden.
9: Ja, daaraan zie je hoe snel
10: dat kan gaan. Ja. Ze hebben hem gevonden.
11: Ja.
10: En ja, hoe snel kan het gaan?
9: Ja, in het leven. Ja, dat
10: dus
9: is,
10: eigenlijk moet een mens zeggen van geniet elke minuut, elke dag van het leven.
11: Ja, dat is waar. En ook op die cruise daar, al die mensen die daar besmet zijn.
9: Ja.
10: Maar,
11: het gaat van een virus of een dag.
9: Ja. Ja.
11: Het is corona, is nu dat virus.
9: Nou ja.
11: Maar ja.
9: Ik weet dat allemaal zo niet, Geert. Wij zijn nooit gevaccineerd geweest voor die corona. Ik heb daar nooit geen last van gehad. De vrouw ook niet, de zoon ook niet. Niemand heeft daar bij ons last van gehad.
11: Griep. Ik ga je zeggen, Rudy, ik ben diabetisch patiënt, dus ik moet wel mij laten vaccineren, hè.
9: Goh ja, ze willen ons dan natuurlijk ook allemaal, ja. Ze willen graag dat u laat vaccineren, hè.
11: Ik ben 5 keer gevaccineerd.
9: Ja. Ja.
11: En ik ben toch ziek, dus ja.
9: Ja, awel, dat heb ik ook al vernomen. Ik luister dan eens bij de mensen of dat ze gevaccineerd zijn. En meestal... zijn de mensen die gevaccineerd zijn, worden meestal ziek. En wij hebben dat niet. Ik vind het een raar fenomeen, maar ja, wat ik kan verkeerd zijn, maar ja.
11: Nou, ik ging eigenlijk normaal van het weekend naar Marco Kimsen gaan kijken.
9: Ja.
11: Maar ik was te ziek en Vivian heeft een berichtje gestuurd naar Marco Kimsen dat ik echt ziek was.
9: Ja.
11: En hij zei, mensen hebben veel beterschap, maar ja.
9: Ik ben
11: nog niet 100% in orde, zeg.
9: Ja. Ja, ik denk wel als je het moet hebben, dat je het krijgt. Hè. Dus, ja.
11: Ja, dat is.
9: De weerstand van de mens, ja.
11: En je mag geen zoveel medicatie nemen dat je
9: wil. Ja, ik denk dat ook een beetje, ja, dus ja.
11: Dat houdt niet veel zo.
10: Geert,
11: okay, ik ga de groetjes doen.
9: Ja.
10: Doe maar, Geert.
11: Eerst en vooral aan Vivian, die nu in Sint-Niklaas is.
9: Aha.
11: Ook aan jullie natuurlijk.
10: Dank u.
11: Aan Ilde, Yves en Marianne en Kelly.
9: Ja.
11: aan Frans en zijn vrouwke.
9: Ja.
11: Aan Rudolf en...
10: Anja.
11: Anja.
9: Ja.
11: Aan Tony en Nancy, aan Jeremy.
9: Ja.
11: Aan Dami de Groot, aan Katrien. En aan alle medewerkers en alle mensen die aan het luisteren zijn. En die ook ziek zijn, dat ze ook snel genezen, hè.
9: Ja,
10: zeker een vaste. Zeker. Zeker, hè.
11: En misschien met dat plaatje van Eddie Grant, klim ik ook, Joanna.
9: Ja, dan is er misschien
11: dat
9: hoop.
11: Dat misschien wel helpen.
9: Oké. Okay. Ja, dus misschien wel een goed nummertje gekozen, hè.
11: Ja, wel, gimme hope, Joanna.
9: Voilà, voilà. Oké.
11: Okay. Je moet altijd hopen dat Irene zei dus.
9: Ja, ja, natuurlijk. Dat is een feit.
10: Oké, okay, Heert.
9: Oké. Okay.
10: Je plaatje staat klaar, Heert.
11: Tot straks, Rudy, voor de bonke-bonke muziek.
9: Ah, oké. Okay, goed, okay, goed.
10: Dan
9: geen
10: hebben
9: probleem.
10: We zeker al een luisteraar.
9: Oké, okay, ja. Heert, bedankt voor het bellen, hè.
11: Graag gedaan.
9: Dag.
11: Dag.
9: Voilà, wij gaan deze draaien van Eddie Grant en Give Me Hope, Joanna.

0: Deze werd aangevraagd door onze Geert Eddie Grant en Kimmy Hope Joanna. En ondertussen hebben wij nog iemand aan de lijn. Dag Roseke.
1: Goedenavond Rudy.
0: Goedenavond
1: Irijntje.
0: Ah wel, Irijn is nog aan de telefoon, ze is aan het babbelen. Hè?
1: Ah ja, maar ja, ik heb het al gehoord. Hè.
0: Ja, natuurlijk, ik heb ze al aan de telefoon gehoord. Hè.
1: Ja.
0: Ja, maar als ze tegen de mooie mannen aan het babbelen is, Roseke, dan...
1: Ja, maar dat zou hetzelfde zijn met de vrouwen.
0: Is dat, denkt u dat?
1: Mooie, ja. Maar jij iets apart zijn, hè?
0: Ja. Ik ben nogal een brave.
1: Ja, het is een brave.
0: Ja, kijk, voilà, zie. Heb mij al gezien, dus, voilà.
1: Ja, ik heb mij al gezien. Ja.
0: Gelukkig hebben wij nog een camera, hè.
1: Ja, dat is waar, maar jij kunt ons niet zien, hè.
0: Nee, dat klopt, ja.
1: En de mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Jij wou een plaatje nou vragen?
1: Ja, ik wou de groetjes doen.
0: Ja.
1: Het is speciaal voor mijn vriendin Ildeke.
0: Ja.
1: Voor Yves, voor Kelly, voor Marian,
0: ja.
1: Voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman,
0: ja.
1: Voor Daniel, voor Rudolf Stevens en zijn liefvrouwtje Anjakke, voor Franske en Vrouwke en voor Anneke, voor Geert en Vivianneke, voor Katrien en Erik. Ja, en alle luisteraars. En voor Wendy ook, voor Wendy. En alle luisteraars en alle DJ's. En alle mensen die nooit een plaatje krijgen.
0: Want ons Wendy komt zaterdag nog eens.
1: Komt ze zaterdag?
0: Ja, zaterdag van
1: 10.
0: Ja, van 10 tot 12. En ons Hilde, die is stevig aan het werken. Hè.
1: Is aan het werken?
0: Ja. Ah, maar ja, voor de... Het spaghetti-festijn, hè? Ja. Moet nog heel wat geregeld worden, hè?
1: Ja, dat zal wel, hè?
0: Ja, je mag dat niet onderschatten, Roseke.
1: Nee, meer, maar kwijt en voor zijn huppuk, hè?
0: Ja, natuurlijk. En het zijn ook die onderleggers en zo. En,
1: zeker.
0: Had er meer tijd geweest, dan zou ik mij daarmee nog een beetje bezig houden met die... Ik heb ook zo grafisch ontwerper gedaan. En nu is het tijd. En het is ook al 10 jaar geleden dat ik met dat programma nog gewerkt heb. Dus het is al even... Het zit al zo'n beetje onder het stof. Zo. Maar had ik meer tijd gehad, dan had ik het zeker geprobeerd.
1: Ja.
0: Hè. Want het is allemaal niet gemakkelijk.
1: Nee, dat is waar.
0: Oké. Okay.
1: Allee, dan ga ik u laten.
0: Ja, en wij gaan het prachtige plaatje...
1: Goedenavond en dank u voor mijn plaatje, hè.
0: Hoe zeg ik dus?
1: Dank u wel voor mijn plaatje.
0: Ah, ja. Maar onze Irijn was hier ook tegen mij bezig. Dus.
1: Tot de zaterdag, hè.
0: Ja, tot zaterdag, want wij gaan daar zeker zijn, hè.
1: Ah, maar ik kom er niet, hè.
0: Ah, hij komt niet. Ah, ik kan zo.
1: Niet, hè. Ik woon ver van Hallemaarden, hè. En Dollebeek, hè.
0: Ja. Okay.
1: Ik woon in Acht, hè.
0: Ja. Oké.
1: Okay. En ik heb geen vervoer, hè.
0: Ja, ik kan voorvallen, hè. Geen probleem.
1: Ja, en de mee.
0: We zullen er veel zien in elk geval, maar...
1: we gaan er veel zien, ja.
2: Voilà, ik ben terug.
1: Allee. Goedenavond, Rudy en Rentje.
2: Goedenavond, Roseke.
1: Ja, tot de zaterdag, hè.
0: Tot de zaterdag.
2: Ja, oké. Bye-bye. Dag.
0: En wij gaan natuurlijk het aangevraagde plaatje van Roseke. Giovanni en Peggy. En die nacht...

0: Voilà, als je dit geluid natuurlijk hoort, dan hebben we iemand aan de lijn. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond, Rudy. Goedenavond, Irene.
0: Dag, Hanneke.
1: Dag, Hanneke. Goedenavond.
2: Ik wil een keer de groetjes doen aan mijn maatje, Rudolf, en mijn allerbeste zusje, Anja. En mijn Sammeke niet te vergeten.
0: Ah ja, Sammeke, ja. Ik ken Sammeke. Ik ken Sammeke al gezien.
2: Ja, ik mis hem al.
0: Ja, ik kan het mij voorstellen. Ja.
2: Oh, amai. Echt. En dan voor ons Fransken en zijn vrouw. Voor Rozeke.
0: Ja.
2: Voor Jeremy.
0: Ja.
2: Zeker niet te vergeten. Dan voor mijn zusje Katrien. En mijn stoere Gerik.
0: Ja, ja.
2: Voor Jul, zeker. En dan voor Ilse. En dan het ganse team. En alle luisteraars.
0: Oké.
1: Okay. En terwijl voilà. Gaat je telefoon maar op en neer.
2: Ja, voor.
0: Ja, ik ga ze laten opnemen. Wij zullen hier ondertussen verder doen. Als haar klok maar niet te hard openzet. Want anders hoor je ze babbelen, hè.
2: Ah ja, juist.
0: Ze heeft een luide klok, hè. Oké, en jij hebt een plaatje gevraagd van Vrienden voor Altijd.
2: Ja.
0: Oké, prima. Eentje van Eddie Smets.
2: Ja.
0: Voilà. Dat was het allemaal?
2: Ja, dat was.
0: Oké, dan gaan wij die draaien nog. Voilà.
2: Oh, merci, Rudy.
0: Ja, oké, graag gedaan. Allee, tot de volgende.
2: Tot de volgende. Dag.
0: En dit is onze Eddie Smets en Vrienden voor Altijd.

0: Deze werd aangevraagd door Anneken, Eddy Smets en Vrienden voor Altijd. Wij hebben natuurlijk, ik was het al vergeten, ons Vivianneken op lijn 2. Hallo.
1: Hallo Rudy.
0: Ja Vivianneke, sorry, ik was al vertrokken, de muziek was al en ik was het vergeten. Onze Irijn zit hier ook druk.
2: Die telefoon
0: met
2: die
0: de lijnen bezig.
2: Zit hier gewoon met die telefoon te spelen nu.
0: Het is ongelooflijk.
2: Oké, Vivianneke, zeg een keer.
0: Sorry voor het wachten, hè, Vivian.
1: Aan jullie, aan iedereen van Radio Memory. Aan
2: dank je.
1: En aan alle medewerkers.
0: Ja.
1: En de Rudolf en Franske en Amia. En iedereen dat er bij hoort.
0: Ja.
1: En dat ze zeker aan Geert. En aan mijn begeleiding die bij mij zit.
0: Ja.
1: Dus dat is wel aan iedereen, aan alle medewerkers van Radio Memory. Ik heb het te veel om op te noemen, maar ook niet.
2: Oké, Vivian, en welk plaatje had jij graag gehoord?
1: Michael Lanzo, de liefde van mijn leven.
0: Oké. Okay.
2: En die staat voor jou klaar, Vivian.
0: En ik denk dat jij de liefde van je leven vast hebt, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ik dacht het wel.
1: Wij komen naar Hernen, hè? Binnenkort.
0: Okay. Ja, we zijn daar zaterdag ook, hè?
1: Ja, maar wij komen ook.
0: Ja. Oh, dan gaan we.
1: We hebben beloofd om samen de foto te gaan, hè?
0: Ja. Dat gaan we nu zien, hè?
1: Ja, en okay. Iedereen ook, hè?
0: Dat zal tot zaterdag zijn, hè?
1: Wie komt er nog van de Radio Memory?
2: Ik denk dat er nog een heel boel komen.
0: Het zal nog een heleboel zijn.
2: Ja,
0: Katrien gaat daar ook zijn en zo. Dus ja.
1: Tony Nancy.
0: Ja,
2: zeker en vast.
0: Yvilde, ja, natuurlijk. Hè, ja,
1: dat is goed.
0: Dat is logisch. Hè. Er zullen er veel zijn van.
1: We zullen
0: je
1: wel zien.
0: Ja. Je zal wel zien. Hè. Je kijkt in de hoogte en dan vind je mij.
1: En dan zie je
0: me
1: staan.
0: Ja. Dan zie je me staan, voilà. Oké.
2: Want we hebben nog iemand op lijn 2. Vivian, salukes.
0: Salutjes, dag.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, het is lijn 1 natuurlijk. Je had al een nummertje verkeerd. Dag, Bobby Prins. Nee, Frans.
3: Ja,
0: Frans Kennest.
3: Ja, familie, hè. mag ik er zaterdag ook komen?
0: Natuurlijk moet je komen, ja.
3: Maar wij zijn maar vroeg, want ik kwam rond al over 5, omdat mijn chauffeur die had vroeger aan, dat had dan eerder los.
0: Ja, wel, ik ben daar normaal ook. Maar natuurlijk, om 6:00 moet ik de vrouw gaan halen van het werk.
3: Ah, ja.
0: En dan ben ik even zo eens weg rond... Ja, 5:30 of zoiets, denk ik, dat ik vertrek.
3: Ja, wat met mijn chauffeur mee dan? Ja, vertrek dus een keer mijn stinks van de uur, Rudy.
0: Ja.
3: Dat is waar, hè.
0: Ja.
3: Zijn we denk ik over stappen? Vroeger hebben we maar. Dat was goed, maar
0: ja,
3: misschien met de bannen verkeerd.
0: Ja, daar hebben ze verkeerd mee gehokt met de bannen, ja, dat klopt.
3: Ja, want anders hadden we draaien op te rijden, denk je. Anders dat is omgekomen.
0: Ja, hadden ze die banden gedaan. Dan had dat denk ik wel een verschil gegeven.
3: Ja. Dan hebben we 15 dagen wachten. Hè.
0: Ja.
3: Maar het zal nog... ik geef het nog niet op. Ik kan wel dat werk nog weer.
0: Ja.
3: Ik ben wachten. Ja, want... Ik ga aan de groeten, Rudy.
0: Ja.
3: Ik doe de groeten aan jullie beiden.
2: Dank je.
3: Dan een hele keer de harde werkster. Hè?
0: Ja.
3: En dan Eveke, aan Kelly en Marianneke. Aan Tony Nancy, aan Geert en Vis.
0: Ja.
3: Aan mijn broer Doof en Anja, die zijn van de zeer loskamer, denk ik, onderweg nog. Aan Anneke, die reactie hebt gehoord. Aan Rozeke.
0: Ja.
3: Aan Jan de Radioman. Aan Danny de Grote.
0: Ja.
3: Aan Katrien en haar man. En ik zou zeggen, ik ken allemaal alle luisteraars en medewerkers van de Radio, want alles kind van Brabant, moet ik denken.
0: Ja.
3: Zo groot, hè.
0: Ja.
3: Dus als ik allemaal luister, als zeggen medewerkers, heb ik ze allemaal gehad, DJ's dus.
0: Ja. Ik denk het wel, zeker. Hè. En ja,
3: met een mooie plaat van Boy Prins, hè?
0: Ja, ik zit in een cafeetje, maar dat zal na de uurwisseling zijn natuurlijk. Hè.
3: Dat is goed, jongen, dat is goed.
0: Oké.
2: Okay,
0: Fransken, bedankt voor bel.
3: Graag gedaan.
0: En
3: tot zaterdag, hè.
0: Tot zaterdag, zeker en vast. Dag.
3: Oké, ja, dag.
2: Dag, Fransken.
3: Dag, Renneke, dag.
2: Dag, bye-bye. En we hebben nog een liedje staan.
0: Wacht, hè. Dus we hebben nog...
2: Ja.
0: hier...
2: Het liedje van Anneke.
0: Wacht, of... hè. Nou, wat, ik weet nu niet. Hij gaat niet over, dus... Nee.

0: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden. Dat meldt zijn echtgenote. Otte was gisteren door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar zijn toestand was meteen kritiek. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Otte presenteerde onder andere de tv-programma's De Blok, Bingo en Telequinto en de komische radioshow Commissaris O. Hij was 55. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten staat steeds meer onder druk. Iran heeft vanmiddag opnieuw Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met drones en raketten. Het regime lijkt zo de VS uit te dagen. Kort voordien had defensieminister Hegseth Iran nog gewaarschuwd het aanvalsniveau niet verder op te drijven. In Oudergem bij Brussel is een levenloos lichaam opgevist uit een afwateringskanaal. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en of er een misdrijf gemoeid is met het overlijden. Het parket is een onderzoek gestart, maar geeft voorlopig geen verdere informatie. Op het cruiseschip Hondius is de evacuatie aan de gang van 3 zieke passagiers. Een van hen is er erg aan toe. Bedoeling is hen snel over te brengen naar Nederland, het thuisland van het schip. De Hondius wil doorvaren naar Gran Canaria, maar Spanje gaf nog geen groen licht. In totaal zouden nu 7 passagiers besmet zijn met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. 1 andere opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In rit 3 van de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky net naast de zege gegrepen. De Franse Cédrine Kerbaol bleef nipt een spurtend peloton voor. Kopecky sprintte naar plaats 2. In de stand komt ze zo weer enkele seconden dichter op de rode trui. Die is nog altijd voor de Duitse Koch. Morgen staat een heuvelrit op het programma. Ook vanavond nog kans op een regen- of onweersbui, vooral in het zuiden en oosten. Morgen een iets drogere dag bij maximaal 14 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
4: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memories. Zeg

0: Ik ga voor plaatsen gaan. Mogen niet tegen het meer spelen ook, hè?
1: Nee.
0: Allee, ja, een beetje, hè?
1: Een beetje, ja. Meer,
0: hè? Dat doe geen kwaad, hè? Eentje waar al veel moeders gaan met. Ja, hoe moet ik het dan nu?
1: Blij zijn.
2: Blij zijn.
0: Wenen.
1: Ah, wenen, ja. Oh. Oké, okay, ja.
0: Wenen.
1: Ja.
0: Als ze iets krijgen van een bloemetje.
1: Ja.
0: Zonnig. De mooiste dag is Moederdag uit 1979.
1: Ja.
2: Het is bijna zover, hè?
1: Ja.
2: Moederdag?
0: Ah, ja.
1: Zaterdag zeker, hè? Zondag? Zondag natuurlijk, ja, ja.
0: Ah, natuurlijk.
1: Ja, zondag, hè.
2: Het is zondag, ja.
0: Zondag is Moederdag, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Een zeer belangrijke dag,
0: zeg,
1: ja.
0: Zeg, Rudy, wat heb je op je kop gesmeerd?
1: Hoe blink ik te hard?
0: Ik denk dat het honing is.
1: Ja, honing. Ah.
2: Dat alles blijft plakken of wat?
1: Ah, dat is daarmee dat mijn vrouw hier altijd naar mijn hoofd trekt.
0: Oei. Oei. Ik dacht dat niet hoor.
1: Nee. Naar mijn hoofd, hè.
0: Ik vind dat Rudolf daar plaatsen eens mogen opmaken. Trouwens, dat is ook voor Rudolf en zijn vrouwken.
1: Ja.
0: Anja. En zijn broer.
2: Franske.
0: Fransken en vrouw, maar zijn vrouw ken ik niet met de naam. Dat werd nooit niet vermeld.
1: Ja, het is al vermeld geweest, Johan, maar ik weet het ook niet meer.
0: Heeft er hij misschien twee?
1: Ah, dat weet ik niet.
0: Ik weet dat ook niet, hè. Het is dan meer dan jullie vragen, hè.
1: Dan is dat één voor in de week en één voor in het weekend.
2: Daar kom ik niet tussen, zeg.
1: Ja.
0: Ja, maar je hebt gelijk ook.
1: Ze zeggen dat toch, hè.
0: Je moet daar niet tussen komen. Kijk, en dit plaatsen is voor alle moeders.
1: Alle brave moeders, hè.
2: Dank u.
0: En voor iedereen van jullie team.
1: Dank u.
0: En alle luisteraars.
1: Zeg Johan, en als het dan Vaderdag is, ja, ik ben ook vader, hè. Ja, dan ga je dat toch eens voor vader doen ook, hè.
0: Ah, natuurlijk.
1: Ah, voilà, zie.
2: Oh, ja.
0: Ja, maar van hoeveel zit je nu, vader?
1: Van ene zoon, hè.
0: Ah, ja. Oké, okay, ja. Ja, maar mijn konijn is 6 jongen, hè.
1: Ja, maar ik ben geen konijn, hè.
0: Maar ik weet niet, de kleine gasten door iets bijgestoken. En nog iets bijgestoken. Ik weet het niet.
1: Ja.
0: Van wie er voorkomt, nee.
1: Ja.
0: Mogen ik er. Oké, dat zijn kleine gastjes, hè. We mogen ik er deugen niet ook zijn.
1: Ja.
0: Nou, allez, ik ga jullie laten. Nog een goede avond.
1: Een goede avond, Johan.
0: En luister een keer naar de tranen van de moeder.
1: Oké, prima. Wij gaan ze draaien straks, want eerst gaan we het plaatje draaien van onze Frans, die nagevraagd heeft. Ik zit in een cafeetje.
0: Franske en vrouw.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, hoeveel, en, dat weten we niet, hè.
1: En nadien draai ik uw nummertje, hè.
0: Dank u wel.
2: Oké, Johan. Goedenavond.
1: Dag, Johan. Bedankt voor het bellen. Dag.
2: Salutjes.
1: Voilà, nu gaan we Franske zijn plaatje draaien, want het is hier druk, hè. Eentje van Bobby Prins was dat. En ik zit in een cafeetje.

0: dit was de Moederdag, is de mooiste dag. De mooiste dag is Moederdag van Johnny. Maar wij hebben nog een sloeber aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, paardje.
0: Hallo.
2: Goedenavond, Rudolf.
1: Goedenavond, Ireneke. Alles goed?
0: Ja, het is heel druk hier.
2: Heel druk. We weten niet wat ik had allemaal moeten beginnen.
0: We weten niet welk plaatje eerst draaien.
1: Jullie hebben net een plaatje gedraaid.
0: Ja.
1: Jullie weten toch wie dat is?
0: Johnny.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik dat weet, ja.
1: Zeg eens.
0: Ja. Ik denk dat we daar al kort bij gestaan hebben. Nee?
1: Ja, wie is kleine Johnny?
0: Kleine Johnny.
1: Ja, die je net draaide.
0: Ja.
1: Wel.
0: Ik ken...
1: Mijn vrouw wist het ook niet. Maar ik denk dat weinige mensen dat weten.
0: Ja.
1: Dat is John de Bever.
0: Ah, John de Bever. Ah, oké. Okay.
1: Als kind, ja.
0: Ja.
1: Dus, onze Johan die weet altijd leuke platen uit te kiezen. Hè?
0: Ja, sowieso. Ja, hij is daar een beetje een expert in. Hè? Dus ja.
1: Met in deze dus doe ik aan Johan en aan Frida van ons tweede groetjes dus. Dat doe ik dan ook meteen aan jou en aan je vrouwke Irene ook.
2: Dank u.
1: En dan ook aan mijn broer, ons pijpeke Bolke de Beer. En onze Frans, mijn schoonzusje, die noemt, vergeet het nooit, want ze heeft een mooie naam, Priscilla.
0: Ah, Priscilla. Ja, dat is
2: echt
0: een mooie naam.
2: Ja, echt. Dat is een mooie naam.
0: Maar het is misschien wel een naam die niet zoveel gebruikt wordt. Zo. En ja, die gemakkelijk vergeten wordt.
1: Franske en Priscilla.
0: Priscilla, ja. Ja, prachtige naam.
2: We gaan moeten opschrijven.
1: En dan doe ik ook de groetjes, laat ons zeggen, aan Geert en aan Vivian. Aan Rozeke doe ik de groetjes ook. Aan Daniel.
0: Ja.
1: Aan ons Hilde. En aan zusje Marianne. Dan ook aan al mijn andere collega's op de radio, om zodoende niemand niet te vergeten.
0: Ja.
1: Ben echt eens mijn Annos Anneke vooral. Want als Anneke, ik ben een paar dagen naar zee geweest. En Anneke heeft dus op ons hondje gepast. Dus ik zou zeggen, Ola. Anneke, van hieruit een dikke knuffel. En bedankt dat je ons op ons lief Sammeke hebt willen passen. Hè?
0: Ja.
1: Sammeke. Ben lief van haar, hè?
0: Ik heb haar horen zeggen dat ze hem al mist.
1: Ja, werk.
0: Dat ze Sammeke mist, hè?
1: Ja, maar het is een schatje, hoor.
0: Ja.
1: Het is een lief schatje. Ja, het is een slupperke.
0: Ja.
1: Ik ben blij dat hem terug bij ons is.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: En dan, Matjes, dan doe ik ook de groeten aan mijn kameraad, de Jeremy dus. Want in september gaan we dus ook in Blankenbergen op podium staan. Want ik heb daar straks in Blankenbergen opgetreden. Samen met Chris Ryloff. Een heel toffe collega, wat langer ik die jongen nog gezien heb. En in september dan ga ik terug in Blankenberg op de dijk optreden. En dan moet Kazeleken erbij zijn.
0: Ja, want wij horen hem niet veel, hè?
1: Maar weet je, de afstand, Rudy, dat is het probleem.
0: De afstand tussen u en hem.
1: We wonen een stuk uit elkaar. Dus,
0: ja.
1: En dan af en toe zeg ik wel eens tegen mijn maat, kom maar jong, nu gaat eens een keer mee. En hij verraste mij gisteren ook. Ik was in Blankenberg en ik stond op de pier. Wie kwam ik daar tegen?
2: Jeremy.
1: Zeker Kazalé.
0: Ja, kijk.
1: Dat was een leuke verrassing. Hij had me aangenaam verrast. Dus.
0: Oké.
1: Dus ik doe ook de groetjes daar aan hem. Dus. En dan voor de rest zou ik zeggen, doe ik de groeten aan iedereen vanwege mij en mevrouwke. Dus zo kan ik niemand niet vergeten.
0: Ja.
1: En ik heb natuurlijk een plaatje gevraagd van mijn maat, van Jeremy. En ik weet waarom dat jij zegt dat ik een slubberke ben. Hè?
0: Ja, weet je dat?
1: Ik heb dat gehoord wat ik tegen je vrouwke zei.
2: Nee, hij hoort dat niet. Hè?
0: Nee, ik hoor dat niet.
1: Ah, ik dacht dat nog hoor.
2: Nee.
1: Ik zei in onze enige zoon, ik hoef geen Turaken aan te vragen. Ik krijg dat toch van de Rudy.
0: Ja. Nu is het druk, nu kan ik niet zoveel kiezen.
1: Dat is wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Zeg, nu vragen we de plaat aan van onze kameraad dus, hè, want je weet, we hebben over 14 dagen hebben we tv-opnames voor Eclipse TV. Hè.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Voilà,
0: zeg,
1: dus,
0: Rudolf, maar na 8 uur blijf je dan ook luisteren?
1: Ja.
0: Ah, dan is het stevig een...
1: Ja, maar ik ben er eerlijk in, het staat op, Maar ik zeg niet, dan staat hij bij mij wel. Ik moet enorm veel werk bij schroeven. Dus ja? Ik moet mails beantwoorden. En ik ben daar eerlijk in. Je weet, ik ben geen slijmbal. Het is niet mijn stijl van muziek.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: ik
0: kan
1: gewoon opstaan. Maar op de achtergrond dan. Dus ik ga niet mijn boksenlader zetten. Dan ben ik eerlijk.
0: Ah, misschien nog goede weken.
1: Ik kan niet zeggen van, juppie, ja, jij, prachtige muziek op de radio. Want je weet, ik hou daar niet van.
0: Wel.
1: Maar het is gewoon uit sympathie voor u en voor iedereen. Dus
0: ik heb gewoon verwacht
1: met de werk, laat ik het gewoon op de achtergrond
0: maar
1: opstaan.
0: Maar ik heb ergens een Nederlandstalig nummertje erin staan. Misschien zou je dan nog wel kunnen bevallen.
1: Ah, ben eens benieuwd.
0: Ja, maar ik weet niet dat ik het ga vinden, want ik moet hier zoeken in die lijst. En, maar als ik het eens vind, ja. Dus ik zou dat zeker insteken, want het is...
1: Voilà.
0: Ik geloof dat mij Chris van Durpel, of wat is het? Of zoiets is.
1: Ah, de Chris van Durpel. Ja, maar die heeft goede muziek, hè?
0: Ja, maar het is ook met een auto en zo. En je weet, ja... Het is zo'n beetje een speciale stijl. Ja, het is een speciale stijl, zo.
1: Ja, dat ken ik precies niet.
0: Ja, nee. Als ik het hier vind... want de titel ben ik ook
1: zeg,
0: kwijt.
1: En nu ga ik eens mijn eigenaardige oproepen. Ik weet dat mijn broer nu weet dat ik thuis ben van de zee.
0: Ja.
1: Dus dat is geen enkel probleem. Ik weet dat hij gaat bellen.
0: Ja.
1: Maar ik zal eerlijk staan, dus ik sta half naakt. Dus dat hem nog heel even wacht. Want ik ga dus met de muziek even onder de douche en mij dan gezellig in mijn pyjama zetten.
2: Maar ik denk dat wel ondertussen gehoord heeft. Hij heeft dat denk ik wel al gehoord, ja.
1: Ja. Dus daarom dat ik er even via de radioomroep broerke momenteel niet bellen. Want ik vlieg eerst even onder mijn douche met de muziek erbij.
0: Ja, voilà. Oké.
1: Okay. Waar radio toch allemaal niet kan verdienen.
0: Ja, zeker en vast. Zal wel zijn.
2: Oké, Rudolf.
1: Ah, wel, dat is goed. Zeg voor jullie nog een hele fijne avond. En nogmaals aan alle luisteraars ook een superleuke avond gewenst. Met een knuffeltje van mij en vanwege Anja.
0: Oké, bedankt voor het bellen, Rudolf.
1: Ah, wel, graag gedaan.
0: En wij gaan het plaatje natuurlijk draaien, hè, van Jeremy Casale en Siflé.
1: Ah, laat
0: sur...
1: onze Casale maar komen.
0: Kan jij dat nog eens herhalen, die een titel, Rudolf?
1: Nee. Nee, we gaan naar een leuk nummer luisteren, oorspronkelijk van Judas, hè, maar opnieuw uitgebracht en gecoverd door een zekere Jeremy Casale.
0: Ja.
1: En heeft dat voortreffelijk goed gedaan.
0: Ja, zeker en vast. En,
1: dus ik heb hem aangekondigd, hè?
0: Ja, maar ik zal de titel natuurlijk zeggen voor
1: wat
0: je.
1: Doe jij dan, ja.
0: Sifflé sur la colline.
1: Voilà, ze komen.
0: Voilà.
1: Iedereen, salutjes, hè.
0: Salutjes,
2: okay, dag. Salutjes.
0: Dag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goedenavond.
4: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
5: Ja, en het stopt hier natuurlijk
6: dus
5: maar niet.
6: Dit hoort...
5: Telefoon, ik heb het nog nooit zo druk geweten.
6: Nee, nee. Okay.
5: En wij gaan eens luisteren wie dat wij op de lijn hebben. Goedenavond.
7: Dag Rudy, goedenavond.
5: Dag Kevin.
6: Dag Kevin.
7: Dag iedereen.
5: Het is hier al druk geweest, man. Is dat uw schuld?
7: Inderdaad. Ja, ik heb gedacht dat ze moesten luisteren, uiteraard. Hè.
5: Ah, je hebt dat op je Facebook of zoiets gezet. Ah.
7: Nee, het is niet waar. Het is goed dat ze zo veel luisteren.
5: Hey, ik zeg alleen, ja, dat kan toch niet, allee.
7: Nee, ik mocht uiteraard niet ontbreken, uiteraard.
6: Nee, dat is waar.
5: Zeker niet.
7: Ik had graag een plaat aangevraagd.
5: Dus, ja.
7: Rudy.
5: Ja, dat is geen probleem.
7: Eentje van de Venga Boys, we going to Ibiza.
5: Ja, ja.
6: Ga je naar Ibiza, Kevin?
7: Nee, voorlopig nog niet.
6: Je blijft nog hier in het Belgelandje.
7: Ja, absoluut.
6: Oké. Okay. En Kevin, voor wie allemaal?
7: Ah, wel, voor de Rudolf uiteraard. Want ik dacht, ik had al geld te vragen, maar de Rudolf was ervoor.
5: Ja, die is sloeper toch, hè?
7: Ja, ik wil het niet weten.
5: Ja,
7: ik wil het echt niet weten. Want ik weet inderdaad dat ik had al een Rudolf naar de BV geweest.
5: Ja.
7: Weet je, af en toe krijg je dan van die berichten. Je wil het echt niet weten, geloof
5: ik. Ja.
7: Dus voor de Rudolf en Cavalier, uiteraard.
5: Ja.
7: Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
5: Ja.
7: Voor Katrien en Ambre, uiteraard.
6: Ja.
5: Ja.
7: Uiteraard voor Rudolf en uiteraard voor Rudy en iedereen, uiteraard.
6: Dank je.
7: En alle mensen en ook Hilde uiteraard niet te vergeten. Mag ik het zeker niet vergeten, uiteraard.
6: Nee, dat mag je zeker niet doen, Kevin. Je mag haar niet vergeten.
5: Maar straks stond haar radio dicht, hè?
6: Nee, die staat open. Ja.
5: Staat open?
6: Hij staat open.
5: Ah, oké. Okay.
6: Ja.
7: Maar daar verschiet ik eigenlijk niet van. Als van Hilde komt, daar verschiet ik eigenlijk totaal niet van.
5: Maar straks zal ze hem toch moeten dichtzetten, Kevin, want dan gaan we stevig een beat geven. Hè.
7: Ja, inderdaad. En Hilde wordt dan een dagje ouder, uiteraard. Hè.
5: Ja, natuurlijk.
6: Dat is niet leuk, hè, Kevin.
7: Nee,
6: dat is niet leuk.
5: Ja, zie. Direct reactie. Maar ze is één maandje ouder dan ik.
7: Ja. Maar ik ben 40 geworden, dus eigenlijk...
5: Hij zijn nog piepjong, hè.
7: Bah, piepjong, dat zou ik nu niet zeggen, maar toch wel, ja. Ik voel me nog redelijk jong.
5: Ja.
6: Wat is dat, hè.
7: het is dat.
6: Ja.
7: Goed, mensen kunnen ook ons beluisteren, uiteraard.
6: Zeker en vast, ja.
7: Ze kunnen ons beluisteren via de app, uiteraard, van Radio Memory, uiteraard.
5: Ja.
7: En die app gaan ze uiteraard downloaden door naar de App Store te gaan. En daar kunnen ze gewoon Radio Memory ingeven en dan krijgen ze uiteraard de app van Radio Memory, uiteraard, moet je zeker eens gaan doen.
5: Ja.
7: Kan je ook platen, kan je ook daar, daarop kan je ook platen gaan aanvragen, uiteraard.
5: Dat kan, ja.
7: Of je kan gewoon bellen, gelijk als ik niet doe.
6: Zeker. Voilà,
5: het is, toch, het is toch gratis, hè?
6: En dan kom je live op antenne.
7: Inderdaad. En inderdaad, het is gratis. En dat is een hele goede ding eigenlijk.
5: Ja. Dat bestaat bijna niet meer in het leven, hè? Gratis.
7: Nee, inderdaad. Ik heb andere radios voor het opbetalen.
5: Ja, ik weet het, ja.
6: Oké. Kevin, mag jij nog aan iemand de groetjes doen?
7: Goed, ze kunnen de app gaan downloaden via de app store uiteraard. En ze kunnen kijken op eigen risico uiteraard via onze website www.radiomemory.be. Uiteraard kunnen ze kijken op eigen risico.
5: Maar ik denk dat het zo erg niet is, want de Johan die heeft mij verteld dat ik nogal veel blink zo.
7: Ja, ik heb het gehoord eigenlijk. Ja, dat is prachtig.
5: Ja.
7: Goed, en Rudy, wanneer ben jij er terug?
5: Ik ben er zaterdag terug met ons Wendy.
6: Ja. Van 10 tot 12.
5: Van 10 tot 12, ja.
7: Oké. Okay. Ik ben graag komen zaterdag hier terug bij Radio Memory, uiteraard. Graag tot dan. En hier dus, wij zijn de Venga Boys met We Going to Ibiza.
5: Oké, Kevin. Bedankt voor bel. En wij gaan ze direct draaien voor u, want ze begint, ze start onmiddellijk. Anders...
6: Oké, Kevin.
5: Bedankt.
6: Dag.
5: Dag. Voilà, en hier is ze, We Going to Ibiza.
8: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, because we're going to...

0: Dit prachtige nummertje dat werd aangevraagd door onze Kevin de Venga Boys. En we're going to Ibiza.
1: En ook Martin uit Ittergem vroeg een plaatje aan. Deze van Bonnie M en Daddy Cool.
2: She's crazy like

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Dit was deze van Spagna en Call Me. En we hebben nog een plaatje die aangevraagd werd, zeker, hè?
1: Ja, en het moest eentje zijn van Demis Roussos en Summer Wine. En dat was voor het Hanse Memory Team en ook voor alle luisteraars. En dit kwam van Johan en Frieda, het Herzelen. En ze komt eraan.
0: Ze zou er toch moeten aankomen, ja.

0: En deze werd aangevraagd door onze Johan en Frida uit Herzele. En ze gooien zich in de Summerwine. Demis Roussos. En dan hadden we nog een nummertje die aangevraagd werd.
1: Aangevraagd is door ons Anneken. Ze was Rozeke haar naam vergeten. En ze vroeg een Nederlandstalig nummertje. En wij hebben deze gekozen van Wiltura. En een vrouw.

0: En wat is dat toch prachtig, een vrouw. Wiltura. En een vrouw.
1: En we hebben nog een nummertje voor jullie. Deze wordt normaal ook gezongen door Wiltura, maar hij wordt nu gezongen door Udo. En ik mis je zo.

0: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden. Dat meldt zijn echtgenote. Otte was gisteren door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar zijn toestand was meteen kritiek. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Otte presenteerde onder andere de tv-programma's De Blok, Bingo en Telequinto en de komische radioshow Commissaris O. Hij was 55. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten staat steeds meer onder druk. Iran heeft vanmiddag opnieuw Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met drones en raketten. Het regime lijkt zo de VS uit te dagen. Kort voordien had defensieminister Hegseth Iran nog gewaarschuwd het aanvalsniveau niet verder op te drijven. In Oudergem bij Brussel is een levenloos lichaam opgevist uit een afwateringskanaal. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en of er een misdrijf gemoeid is met het overlijden. Het parket is een onderzoek gestart, maar geeft voorlopig geen verdere informatie. Op het cruiseschip Hondius is de evacuatie aan de gang van 3 zieke passagiers. Een van hen is er erg aan toe. Bedoeling is hen snel over te brengen naar Nederland, het thuisland van het schip. De Hondius wil doorvaren naar Gran Canaria, maar Spanje gaf nog geen groen licht. In totaal zouden nu 7 passagiers besmet zijn met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. 1 andere opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In rit 3 van de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky net naast de zege gegrepen. De Franse Cédrine Kerbaol bleef nipt een spurtend peloton voor. Kopecky sprintte naar plaats 2. In de stand komt ze zo weer enkele seconden dichter op de rode trui. Die is nog altijd voor de Duitse Koch. Morgen staat een heuvelrit op het programma. Ook vanavond nog kans op een regen- of onweersbui, vooral in het zuiden en oosten. Morgen een iets drogere dag bij maximaal 14 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 23 29.

Alleen deze was van La Fuente en Ratata. En wij gaan terug naar de New Beat jaren 89, 90, 91 misschien. En dit is The Lords of Acids en I Sit on Acids.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: We kennen ze allemaal, hè? Plastic Bertrand. Het is natuurlijk een mix. Slave to the Beat. En wij hadden nog een nummertje die aangevraagd geweest
1: is. Ja, dat was uit Van Beveren. En Heert vroeg deze van De Confetti's aan en CD.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Radio Memory. Goedenavond.
2: Rudy en Irene laten nu de aarde beven met beats en techno.

0: Creeds en Push Up. En deze is aangevraagd, hè?
1: Aangevraagd door Hilde.
0: Ja, heel persoonlijk aangevraagd. Ze wou ons Charlotte Witte eens horen. En deze is Roar.

0: En dit noemen we natuurlijk de Rave Techno. En dat met Charlotte de Witte, onze Belgische trots. En we blijven natuurlijk nog op Belgische
1: worden. Belgisch, zeker en vast. En
0: maar nu gaan we wel tussen de 90 en 110 bytes per minuut.
1: Oh, en we doen deze met Plaza. En yo, yo.

0: Jojo.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: Dit waren de freestylers en push-up. En wij hebben nog een plaatje die aangevraagd werd.
1: Ja, zeker. En die is aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En zeilen vroegen Flesh and the Pan aan met Early Morning Wake Up Call.
0: En deze komt uit 1985.
1: Ongeveer, ja.
0: Ongeveer, wel. Het staat hier. Ja. Bij mij staat het hierop. Ja, oké, ja. Wij zullen dat maar zien, hè.

0: Deze werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen, Flash in the Pan en Early Morning Wake-up Call. En ja, bij mij stond er 85 en onze Johan zei 84. Ja. Wie dat er gelijk heeft, weet ik natuurlijk niet. Maar kijk, ja, misschien eens opzoeken, hè. Verder opzoeken, misschien ja. Oké, en jij wil deze graag horen. Hè.
1: Ja, deze van Anne Clark en Our Darkness.
0: En ik moet zeggen, ja, ze zat een beetje in de vergeethoek bij mij, maar ja, natuurlijk herken ik ze nog. Hè.

0: als we naar het huurwerk kijken, dan zien we dat er onze tijd hierop zit.
1: Helaas zijn vloer voorbij.
0: Een uurtje is twee keer niks, maar ja, oké. We hebben ze toch eens wakker gekregen.
1: Het is dat.
0: Ik zie dat er natuurlijk na ons van 21 tot 22 uur nog een uurtje Wim Vermeer is met de 70s show. En dan natuurlijk gaan we van 22 uur tot morgen vroeg 6 uur gaan we de non-stop in. En om 6 uur beginnen de programma's natuurlijk bij Radio Memory opnieuw.
1: En jij komt terug zaterdag van 10 tot 12.
0: Ik kom zaterdag van 10 tot 12 met ons, Wendy, ja.
1: En ons horen ze terug zondag van 12 tot 2.
0: Voilà.
1: Dus ik zou zeggen, nog een fijne avond.
0: En tot, ja, bij mij, tot zaterdag. En je weet het, hou van elkaar zoals ik van jullie hou. Bye bye.
1: Dag.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong om Stil te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory. Zeg

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Iedereen weet het.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Dag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
1: Geniet van heerlijke crocs, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
0: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op

0: 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van 5 euro. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

Het weerbericht voor vandaag. Buiten is het koud en kil, maar binnen is het tropisch warm. Daar is het feest.

toen maar ook heel veel gehuild. Maar het zal me echt nooit spijten. Er was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was het leven zoals ik dat dacht.

geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch blijf je maar lachen. Ik kijk terug en toch heb ik...

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.